0: Vandaag het logo uit de jaren 40. Ook staat er een interview in de krant met twee trouwe lezers die in de oorlog krantenjongen waren en de rest van hun leven abonnee zijn gebleven. En de Stentor zegt dat ze niks verkeerd hebben gedaan in hun berichtgeving over volkszanger Frank van Etten. Van Etten wil een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek omdat ze slechte dingen over hem schrijven en zijn reputatie als zanger kapot maken. Volgens de Stentor zou Frank van Etten mogelijk banden hebben met de onderwereld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland, het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits. Join the vibe.

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn zeker 10 Nederlanders aan boord van het cruiseschip waar een dodelijk virus is uitgebroken, zegt Buitenlandse Zaken tegen de NOS. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook 2 bemanningsleden zijn ziek. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Niemand mag van boord. Diesel wordt volgend jaar nog eens 10 tot 12 cent duurder door een extra accijns. Dat blijkt uit stukken van het kabinet die de Telegraaf heeft ingezien. Het besluit was al genomen voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De plannen kunnen op Prinsjesdag nog veranderen. In de Tarwewijk in Rotterdam heeft de politie een zwaargewonde man gevonden in een auto. Hij is waarschijnlijk neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. En Rudy Giuliani is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hij heeft, maar volgens zijn woordvoerder moet hij vechten om er weer bovenop te komen. Giuliani was van 1994 tot 2001 burgemeester van New York en zat later in het juridische team van president Trump. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt Meldpunt Off Limits in het AD. Vaak zijn het kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud die nog niet helemaal doorhebben dat het seksueel is. Off Limits denkt dat het komt doordat kinderen steeds jonger zonder begeleiding online zijn. De cruisemaatschappij van het schip waar het Hantavirus is uitgebroken doet aan boord onderzoek naar waar het vandaan komt. Ook zeggen ze dat één persoon het virus zeker heeft, die ligt op de IC in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie helpt Nederland met het evacueren van de zieke mensen. Bij een ongeluk met een monstertruck zijn in Colombia zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Op video's is te zien dat de monstertruck op hol slaat en het publiek inrijdt. In 2014 ging het in Haaksbergen ook mis met een monstertruck. Daar vielen toen 3 doden en meer dan 20 gewonden. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is 1 meter of 3 lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldgezondheidsorganisatie proberen de zieke opvarenden van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan te evacueren. Dat ligt voor de kust van Kaapverdië en niemand mag van boord. Ze hebben waarschijnlijk het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met uniek verzetsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, schrijft het AD. Er zitten bijvoorbeeld papieren in van een verzetstrijder en foto's van verwoeste steden. Experts zijn in hun opjes. De doos kwam tevoorschijn bij een verhuizing van het magazijn. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield hem maandenlang tegen. En in Zuid-Korea wordt later deze maand een bijzonder potje voetbal gespeeld. Een Zuid-Koreaans vrouwenteam speelt dan namelijk tegen een team uit Noord-Korea. Het is lang geleden dat een Noord-Koreaanse sportploeg de grens oversteekt. De laatste keer was een ijshockeyteam tijdens de Olympische Spelen van 2018. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits. Bye.

Leren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: direct en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Twee van de drie doden van de virusuitbraak op een cruiseschip komen uit Nederland, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze kunnen niet bevestigen dat het om een stel gaat, zoals sommige buitenlandse media beweren. Tegen de NOS zegt het ministerie dat er zeker 10 Nederlanders aan boord zijn. Het cruiseschip ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar de opvarenden mogen niet van boord. Twee bemanningsleden zouden dringend medische hulp nodig hebben. Buitenlandse Zaken probeert hen terug naar Nederland te halen, net als het lichaam van de derde overleden persoon. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het zijn brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral op plekken waar ze lastig bij konden komen. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Volgens hulporganisatie SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem op te lappen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. Dan het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan daar ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
5: Greets. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
6: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.
7: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
8: Sorry man, ik kan niet zitten.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er is nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Wat we wel weten is dat 3 passagiers overleden zijn, onder wie 2 Nederlanders. Over de andere Nederlanders aan boord is niets bekend. 2 bemanningsleden zijn ziek en hebben dringend medische zorg nodig. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan aan de westkust van Afrika en is waarschijnlijk getroffen door een virus dat door muizen en ratten wordt overgedragen. Het kan niet van mens op mens. Het schip was bezig met een rondreis van 2 maanden en heeft plek voor 170 passagiers en zo'n 70 bemanningsleden. Meteen problemen op het spoor nu voor een groot deel van het land de meivakantie voorbij is. Er is een seinstoring waardoor er tussen Utrecht en Den Haag geen treinen rijden. Het is niet bekend hoe lang het allemaal gaat duren. De NS zet bussen in op het traject. SOS Dolfijn is gisteravond in actie gekomen bij Egmond aan Zee. Daar is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd met natte doeken koel gehouden en in een opvang gaan ze kijken hoe het gered kan worden. De dolfijn leeft onder meer in de Noordzee en kan 3 meter lang worden. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land geldt code geel voor mist, behalve in Groningen, Friesland en Drenthe. Later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.
10: Want jij bent toch...

0: wel een nieuwe whip, die gekker dan de jouwe is. Maar ik besef hoe goed ik zit, ja ik besef hoe goed dit is.
1: Vibe, Vibe Radio.

0: actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus
4: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Met Ziggo heb je altijd alles

0: als ik terug kon in de tijd.
1: Good vibes only. Vibe. Vibe Radio.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Op foto's bij lokale media is te zien dat het gaat om vlekken en het woord genocide. Schoonmakers zijn al bezig om het monument weer mooi te maken voor de herdenking vanavond. Wie er achter de actie zit, is niet bekend. De situatie op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika is ook groot nieuws in Engeland, omdat er ook Britten aan boord zijn. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers waarschijnlijk al besmet zijn geraakt met een virus voor ze aan boord gingen. Je wordt er namelijk niet meteen ziek van, maar een tijdje later. Zeker 3 passagiers zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders, een getrouwd stel van rond de 70. Aan boord zijn ook mensen die ziek zijn en meteen medische zorg nodig hebben. Maar Kaapverdië doet moeilijk om ze van boord te halen. Waarom is niet duidelijk. Het virus is onder mensen namelijk niet besmettelijk. Problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag. Bij Moordrecht is een seinstoring, waardoor er op het hele traject geen treinen rijden. ProRail weet nog niet wanneer de storing is opgelost. Die heeft ook invloed op treinen in andere delen van het land. De NS rijdt intussen met bussen tussen Utrecht en Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog mist en in de ochtend blijft het bewolkt. In de middag is er een mix van zon, wolken en misschien een buitje in het zuiden of zuidoosten. Het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent.

0: Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
4: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
4: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij

0: Als ik terug kon in de tijd.
1: Vibe. Vibe Radio.

0: thuis genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De politiek is boos omdat het monument op de Dam is beklad. Er zit rode verf op en het woord genocide is erop gespoten. Walgelijk, twittert staatssecretaris Van den Burg. CDA-kamerlid Van den Brink zegt dat een grens is overschreden. En burgemeester Halsema heeft het over een laffe daad. Wie het heeft gedaan is onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. Twee andere Nederlanders zijn overleden, een ouder stel van rond de 70. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. In het midden van Amerika is een schietpartij geweest op een camping waar veel jongeren waren. Zeker 10 jongeren zijn gewond geraakt. Hoe erg is niet bekend. Ze waren een feestje aan het vieren bij een meer. Ze zouden onder vuur zijn genomen door schutters die zich schuilhielden in het bos. En als het aan het RIVM ligt, krijgen alle e-sigaretten dezelfde kleur. Wat nu al geldt voor de verpakking. Uit onderzoek blijkt dat mensen denken dat een rode e-sigaret zoeter is dan een witte of bruine. Ook al heeft die dezelfde smaak. Dat kan ze dus aantrekkelijker maken, terwijl smaakjes al 2 jaar verboden zijn. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is er mist en vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt. Vanmiddag een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag. De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem

0: met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: genieten met de L'OR Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de L'OR webshop.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Amster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
3: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Amster!
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
7: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Premier Jette is boos dat het monument op de Dam is beklad met rode verf. Er stond onder meer genocide op. Een idiote actie en volstrekt onacceptabel, schrijft hij op X. Andere politici gebruiken dezelfde woorden. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het kwetsend voor iedereen voor wie de dodenherdenking vanavond belangrijk is. Er is een impasse rond een Nederlands cruiseschip bij Afrika dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Het ligt voor de kust van Kaapverdië dat vrijwel iedere hulp weigert, ook al zijn er nog zieken aan boord. Twee mensen uit Nederland zijn overleden, vermoedelijk door een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. In Colombia is een ongeluk geweest met een monstertruck. Er vielen zeker 3 doden en bijna 40 gewonden toen de truck door onbekende oorzaak op hol sloeg en in het publiek reed. Het ongeluk doet erg denken aan wat er bijna 12 jaar geleden in de Twentse Haaksbergen gebeurde. Ook daar vielen toen 3 doden. Er rijden weer treinen, of ze gaan zo rijden, tussen Utrecht en Den Haag. Er was een seinstoring waardoor alles op de eerste werkdag na de meivakantie in de soep liep in de ochtendspits. Andere delen van het land hadden er ook last van. Reizigers moeten nog wel even rekening houden met vertragingen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolking, maar in het midden en zuiden ook zon. Vanmiddag langs de kust droog bij 16 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden, maar daar is wel kans op regen. En dat was het ANP Nieuws.
9: Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: Hij staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Stap je ook in?
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.

0: reizigers. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Hoi van Ethos.
7: Hamster!
8: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
7: Yes!
8: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
7: Play.
8: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
7: Yes!

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In de Tweede Kamer is de herdenking voor oorlogsslachtoffers begonnen. Die is elk jaar op 4 mei bij een monument in het parlementsgebouw. De politiek heeft geschokt gereageerd dat juist vandaag het monument op de Dam is beklad met rode verf. Onacceptabel, zegt premier Jette. En burgemeester Halsema noemt het een laffe daad. Op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika zitten de passagiers te wachten wanneer ze van boord worden gehaald. Ze hebben alleen te horen gekregen dat ze in hun hut moeten blijven. Op het schip zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden door een longinfectie, die mogelijk het gevolg is van een virusuitbraak. Na aanslagen op hoge Russische militairen is de beveiliging van president Poetin opgeschroefd, meldt CNN. Zo mag personeel niet meer met het OV en ook niet op hun telefoon in zijn buurt. Zelf gaat Poetin minder vaak ergens heen. Hij is niet alleen bang voor aanvallen door Oekraïne, maar ook voor een staatsgreep van binnenuit. En een nieuw uitje in de Hedwiggepolder in Zeeland begint steeds meer vorm te krijgen. Het is een uitkijktoren op een heuvel waar ook een radar voor de scheepvaart op komt. De bouwers hebben nu het hoogste punt bereikt en denken dat de toren over een paar maanden open kan. Je kijkt dan op 63 meter hoogte naar de Westerschelde. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon, wolken en landinwaarts buien. In het zuidoosten is daarbij kans op onweer. Het wordt 15 tot 21 graden. Tijdens dodenherdenking is het op veel plaatsen droog, behalve in het zuiden en oosten. En dat was het ANP-nieuws.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Join the vibe.
1: Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV

0: En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op Senseo.nl.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

pen en neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rap

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zou

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio News.
7: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie denkt dat 3 mensen iets te maken hebben met het bekladden van het monument op de Dam. Er stond in rode verf onder meer het woord genocide op. Dat zou vannacht rond 4:30 zijn gebeurd. De verdachten gingen er op de fiets vandoor, droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. Het OM heeft nog eens gekeken naar de rol van de politie bij een dodelijke achtervolging in Den Haag eind vorig jaar. Het oordeel blijft, de agenten hebben geen fouten gemaakt en worden niet vervolgd. Ze zaten achter een auto aan die te hard reed en uiteindelijk tegen een boom botste. 3 jongeren kwamen om het leven. De internationale scheepvaart kijkt met argusogen naar de Amerikaanse marine, die hun nu door de straat van Hormuz moet begeleiden. Althans, dat beweert president Trump. Maar de reders vertrouwen het voor geen meter. Ze zijn bang dat de Amerikaanse marine alleen maar van een afstandje gaat toekijken. Wielrenster Marianne Vos kan niet verder in de Ronde van Spanje en die was pas net begonnen. In de eerste etappe gisteren ging ze in een bocht onderuit. Nu blijkt ze haar sleutelbeen te hebben gebroken. Vos wint altijd en overal wel wat in eerdere rondes van Spanje, bijvoorbeeld al 6 etappes. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Dit is Vibe. Met de beste Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: Vibe Radio. We bring the vibe.
1: Jacques Chirac.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio News.
6: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Iran zegt een Amerikaans oorlogsschip te hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip zou zijn gewaarschuwd, maar deed daar volgens Iran niks mee. Twee raketten zouden het fregat hebben geraakt, waarna het omkeerde. Amerika wil met zijn militaire vloot schepen begeleiden, wat Iran niet wil. In het gebouw van de Tweede Kamer hebben politici oorlogsslachtoffers herdacht. Bij het monument zei Kamervoorzitter Tom van Kampen dat de Holocaust niet begon bij vernietigingskampen, maar met het uitsluiten van bepaalde groepen. Dat soort tendensen moeten we nu ook weer bestrijden, zei hij. NAC heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. De zaak draaide om een speler van Go Ahead Eagles die geen werkvergunning had, maar toch meedeed in de wedstrijd die NAC in maart met 6-0 verloor. Maar de rechter vindt dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. NAC heeft nu een wonder nodig om niet te degraderen. In Roemenië staan ze in de rij voor de kunstschatten die werden gestolen in het Drents Museum en pas geleden weer gevonden werden. Ze zijn nu tijdelijk te zien in Boekarest. De stukken worden binnenkort gerestaureerd. Zo wordt de gouden helm weer opgelapt, want die raakte beschadigd bij de roof. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP Nieuws.
7: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
8: Dit is Vibe. Met de best Dutch urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

het heeft al veel te lang geduurd. En enkel hier voel ik me safer, vallen tranen op mijn stuur. De regendruppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur. En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd. Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord.

0: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gefilmd en die beelden zijn door een Palestijnse actiegroep naar het Parool gestuurd. Of de actiegroep er ook echt achter zit, is niet bekend. Het monument werd vanmorgen beklad met verf, maar die is intussen weggehaald. Op het monument stond genocide. Uit het hele land komen meldingen van mensen die om 12 uur het luchtalarm hebben gehoord. Dat gebeurt altijd op de eerste maandag van de maand, maar niet op 4 mei als Nederland de oorlogsdoden herdenkt. Sommige veiligheidsregio's hebben de memo erover niet gelezen of er is iets anders fout gegaan. De man die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent met klem. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank. Volgens het OM had de man 2 bijlen met de namen van de prinsessen erin gekerfd. Hij werd opgepakt toen hij op het balkon van een hotel stond te schreeuwen: "Ik maak ze af." Over 3 dagen is de uitspraak van het gerechtshof over de verkrachtingszaak van Ali B. Maar Ali is er zelf niet bij, zegt zijn advocaat tegen het AD. Er zijn mensen die denken dat hij bij een veroordeling op de vlucht slaat, maar dat noemt de advocaat absolute onzin. Er is 2,5 jaar cel geëist tegen Ali B. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland buien bij 20 graden. Langs de kust blijft het meest droog en is het 16 graden. Morgen in het zuidoosten regen, in het noordwesten droog en een graad of 15. En dat was het ANP Nieuws.
8: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
12: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.
13: Join the vibe.

0: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Even over later.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Kom nu naar 1 van de 8 Fortsa testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Fortsa.nl. Oh, op die fiets!
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gefilmd. En die beelden zijn door een Palestijnse actiegroep naar het Parool gestuurd. Of de actiegroep erachter zit, is niet bekend. De bekladding komt op een pijnlijk moment, want vanavond is de dodenherdenking op de Dam. De verf is intussen wel weggehaald. Uit het hele land komen meldingen van mensen die om 12 uur het luchtalarm hebben gehoord. Dat gebeurt altijd op de eerste maandag van de maand, maar niet op 4 mei als Nederland de oorlogsdoden herdenkt. Sommige veiligheidsregio's hebben de memo erover niet gelezen of er is iets anders fout gegaan. De man die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent met klem. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank. Volgens het OM had de man 2 bijlen met de namen van de prinsessen erin gekerfd. Hij werd opgepakt toen hij op het balkon van een hotel stond te schreeuwen: ik maak ze af. Over 3 dagen is de uitspraak van het gerechtshof over de verkrachtingszaak van Ali B. Maar Ali is er zelf niet bij, zegt zijn advocaat tegen het AD. Er zijn mensen die denken dat hij bij een veroordeling op de vlucht slaat, maar dat noemt de advocaat absolute onzin. Er is 2,5 jaar cel geëist tegen Ali B.
8: Over regen gesproken, dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland kans op buien met onweer, daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Ook vanavond kans op enkele buien, morgen alleen in het zuidoosten en dan wordt het 15 graden. En dat was het ANP nieuws.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
2: Eerste schooldag?
1: Ja, zo lastig.
2: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
1: Ja, lekker.
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streek.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: als ik terug kon in de tijd.
1: Voel de vibe. Vibe Radio.
2: Halen, vacht.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
3: 10 mei, Moederdag! Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Door een dreigende situatie rond de Brabantse vliegbasis Schilzerijen is het terrein voor een deel ontruimd. De toegangspoort is dicht en lopen agenten met kogelwerende vesten. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. In het belang van het onderzoek willen politie en Marussische niks zeggen waarmee is gedreigd. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip is een Nederlander. De ander is een Brit. Ze hebben ademhalingsklachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Twee Nederlandse opvarenden uit Friesland zijn overleden, net als een Duitse toerist. Misschien aan het Hanta-virus. Het treinstation Brussel-Zuid is ontruimd. In een trein is een verdacht pakketje gevonden. Betekent dat alle treinverkeer van en naar het station is stilgelegd. En dat betekent ook dat de Eurostar van Amsterdam naar Parijs niet rijdt. 6 weken geleden was er nog een bommelding op Brussel-Zuid. En de kans op een natuurbrand is nu kleiner en dat komt doordat het heeft geregend. In Zeeland, Limburg en grote delen van Noord-Holland en Zuid-Holland geldt het laagste waarschuwingsniveau weer. Op andere plekken is het risico er nog wel. Afgelopen weken was het extreem droog. Op sommige plekken viel bijna niets. En hoe dat nu zit, dat krijg je nu van Weer Online. Er is vooral in het binnenland kans op buien met onweer en daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond kan er ook nog een bui vallen. Morgen alleen in het zuidoosten en dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
9: Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
14: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Je hebt deals. En je hebt Doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Toei.
5: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.
16: Want jij bent toch een beetje van mij.
5: Vibe.
16: Voor mij hoef jij niet meer te blijven.
5: Join the Vibe.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, maar je Douwe Egberts drink.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Even over later.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog. In verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De hackers van de Odido-gegevens hebben weer toegeslagen. Dit keer hebben ze de gegevens van bijna 300 miljoen studenten te pakken. Die zijn gejat bij een Amerikaans bedrijf dat onderwijssoftware maakt. De groep wil geld hebben en anders worden de namen en mailadressen overmorgen op straat gegooid. De militaire vliegbasis Schilzerijen in Brabant is deels ontruimd na een dreiging. Wat er precies aan de hand is niet bekend. Het zou gaan om een verdachte situatie. Je komt het terrein niet meer op en wie er weggaat wordt gecontroleerd door agenten in kogelwerende vesten. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de komst van zieken op een Nederlands cruiseschip. Dat ligt nu nog bij Kaapverdië, maar daar mogen de passagiers niet van boord. Twee Nederlandse passagiers en een Brit zijn overleden, mogelijk door het Hantavirus. Verder zijn twee bemanningsleden ziek, onder wie één uit Nederland. En in Den Haag zijn twee zogeheten stolpersteinen kapot. Dat zijn stenen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Alleen is de oorzaak nog niet duidelijk. Er werd gezegd dat ze vandaag met dodenherdenking zijn vernield en de burgemeester was boos. Maar er zijn ook berichten dat de bovenlaag gewoon heeft losgelaten. Dan nog het weer van Weer Online. Enkele buien vanavond in het binnenland. Morgen wordt het frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10. Tref je zon, dan 15. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: kijken daar. Leuke gast.
1: I know.
0: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
1: Is ook echt jouw type.
0: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
1: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreek.
4: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks van maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog. In verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In de Duitse stad Leipzig is een auto op een groep mensen ingereden. Volgens Duitse media zijn er 2 doden en meerdere gewonden. Het is toch onduidelijk of er sprake is van opzet. Volgens de krant Bild reed een auto met hoge snelheid over een weg. De politie doet onderzoek. De ontruiming van vliegbasis Schilzerijen in Brabant was vals alarm. De marechaussee kwam flink in actie om een filmpje waarop een man te zien is die verdachte dingen deed op het terrein. Het bleek om oude beelden te gaan van een man die eerder al is opgepakt. De basis is even ontruimd geweest. Het is niet zeker of ook de gegevens van Nederlandse studenten zijn gehackt. Hogescholen en universiteiten zoeken dat nu uit. Die gebruiken onderwijssoftware van een Amerikaans bedrijf dat is gehackt. Gegevens van bijna 300 miljoen gebruikers dreigen nu op straat te komen. Het zijn dezelfde hackers die Odido te pakken hadden. En het Nationaal Monument op de Dam is weer helemaal schoon en klaar voor de herdenking vanavond. Op camerabeelden is te zien dat 3 pro-Palestijnse activisten het vannacht met rode verf hebben besmeurd en er het woord genocide op kalkten. Het duurde uren voordat alles weer schoon was. De politie is op zoek naar de 3. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien vanavond. Morgen dan wordt het een stuk frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10. Sta je in de zon dan 15. En dat was het ANP-nieuws.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu bij Wens ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Nederland is lekker bezig.

0: Van.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
8: Laat het weer zijn.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
9: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Dit is Vibe. Met de best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Duitse politie heeft de bestuurder opgepakt van de auto die in de stad Leipzig op mensen inreed. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden, van wie 2 ernstig. De auto zou met hoge snelheid door een winkelstraat zijn gereden. Met de arrestatie van de bestuurder lijkt sprake van opzet. Het is al aardig druk op de Dam in Amsterdam voor de nationale herdenking straks om 8 uur. Honderden mensen staan er al klaar. Het monument op de Dam is intussen schoon. Dat was vannacht beklad door 3 pro-Palestijnen die de politie nog zoekt. De bevrijdingsvluchten morgen vanaf vliegbasis Schilzerijen gaan mogelijk niet door naar de ontruiming van vandaag. De basis werd afgezet na een filmpje van een indringer, maar dat bleken oude beelden. Omdat de voorbereidingen stil lagen, wordt nog bekeken of de helikopters morgen langs de festivals kunnen vliegen. Nu chocola duurder is geworden door de hoge cacaoprijzen, grijpen we vaker naar ander snoep. En dat merkt het Duitse bedrijf Haribo. Dat heeft vorig jaar meer snoep verkocht dan ooit. Vooral aan jongvolwassenen, die lusten graag fruitsnoepjes. Ook het zure spul doet het goed. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland kans op enkele buien, daar kan de klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. In het noordwesten het tegenovergestelde en maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet naïver en het kon niet puberaler.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche

0: Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print

Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zojuist hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam in Amsterdam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo was op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpervlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Zij benadrukte dat vrouwen altijd aan het front staan als arts, soldaat of verzetstrijder. Ze wees op historisch en actueel geweld tegen vrouwen, van de Holocaust tot conflicten in Iran, Sudan en Congo. Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn 2 mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Minstens 8 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De bestuurder werd aangehouden. Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat, meldt de politie. Een 71-jarige wandelaar uit Best vond op de Oorschotse Heide een zwaar oefenwapen van defensie in een sloot. Volgens Omroep Brabant is het wapen ruim 1 meter lang en voorzien van een vizier. Het wapen is ingeleverd bij de militaire politie. De man noemt de vondst zijn opvallendste ontdekking ooit. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.

0: Doe je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Wil je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl. Laten ze je
3: zijn. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
6: Dit is Vibe. Met de best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom.

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Spaanse politie heeft op de Canarische eilanden een megadrugsvangst gedaan. Het gaat om meer dan 30.000 kilo pure coke met een waarde van een miljard euro, meldt de Telegraaf. Het spul lag aan boord van een vrachtschip uit Sierra Leone. Interpol denkt dat Nederlands meest gezochte crimineel Bolle Jos erbij betrokken is. De 2 minuten stilte op de Dam in Amsterdam zijn zonder grote problemen verlopen. Kort voor de herdenking haalde de politie 12 mensen weg die met borden mogelijk onrust wilden veroorzaken. De koning en koningin legden een krans bij het monument dat vannacht met rode verf was beklad en moest worden schoongemaakt. De helikopters van Defensie vliegen morgen op bevrijdingsdag gewoon langs alle festivals. Dat was nog even de vraag omdat de vliegbasis in Brabant urenlang was ontruimd. Bij Gilserijen zou een verdachte situatie zijn, maar dat bleek loos alarm. Ondanks de korte voorbereiding gaat het allemaal dus gewoon lukken. De man die met zijn auto in Leipzig inreed op winkelend publiek is een 33-jarige Duitser. Dat maakte de politie bekend. Het is nog onduidelijk waarom de man het deed. Er vielen 2 doden en meer dan 20 gewonden. In Duitsland reden vaker auto's in op mensen, zoals op kerstmarkten in Berlijn en Magdeburg. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen dan is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het droog en geregeld zon, daar 15 graden. En tot zover het nieuws van het ANP.
2: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: heb no bedtime.
1: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
2: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
3: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
4: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
5: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
3: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

Quasi, hij weet dat het goed komt. Want hij weet dat zijn zoon uit de hoed komt. Als je komt van de straat zie je bloed soms. Maar nu werken we hard aan de toekomst. Ik ben blij dat mijn life is veranderd. Ik werk aan mijn dromen, verspillen geen kansen. Ik zei op een dag wordt het anders. Ik zei op een dag pak ik alles. Alles.

0: Etels hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op etels.nl.
1: Mooi van Etels.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: 5. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Oekraïne legt vanaf morgenavond middernacht eenzijdig de wapens neer. President Zelensky reageert daarmee op Rusland dat ook een staakt het vuren heeft aangekondigd om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat doen de Russen vrijdag en zaterdag. Oekraïne heeft geen einddatum genoemd. Op Schiphol heeft de douane 6 boomgifkikkers gevonden. Die waren gedumpt in een wc-hokje bij de vertrekhal. Ze zaten in een plastic bakje. Vermoedelijk heeft iemand de kikkers in Nederland gekocht en vlak voor de security check gedumpt. Boomgifkikkers leven normaal in de jungle van Centraal- en Zuid-Amerika. In Den Haag hebben duizenden kinderen vanavond de nationale kinderherdenking bij Madurodam bijgewoond. Kinderen voor Kinderen zongen speciaal lied en na 2 minuten stilte werden er kransen gelegd bij een monument. Het is een speciale herdenking om kinderen te laten stilstaan bij oorlog en vrijheid. En een koppel is in een Zwitserse trein opgepakt omdat het 2 spoorwegmedewerkers had aangevallen. Het stel werd in de eerste klas betrapt terwijl ze seks hadden op weg naar Basel. Toen beveiligers hen de trein uitzetten, sloeg de man ze in het gezicht. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het beter, daar maximaal 15. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

tweede klas, HAVO, VWO, meteen naar door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het nog eens doet, is het niet Oops, I did it again, want ze heeft een proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook.

deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een schietpartij geweest in Washington, vlakbij het Witte Huis. De politie zou iemand hebben neergeschoten, waarom is niet duidelijk. Een deel van het Witte Huis werd uit voorzorg ontruimd. De politie in Washington staat op scherp na de mislukte aanslag op het Correspondents' Dinner een week geleden. In Wageningen wordt rond deze tijd het bevrijdingsvuur aangestoken. Dat wordt gedaan door twee veteranen van 103 en 105 jaar oud. Vannacht brengen duizenden estafettelopers het vuur naar meer dan 100 gemeenten en naar de 14 bevrijdingsfestivals. De Amsterdamse burgemeester Halsema is tevreden over het verloop van de dodenherdenking vanavond op de Dam. Ze noemt hem waardig en mooi en ze dankt de politie, alle schoonmakers en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt. Het was met 15.000 mensen iets minder druk dan vorig jaar. Rond de herdenking werden 13 mensen opgepakt. En Dolly Parton heeft haar concertreeks in Las Vegas geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Ze verplaatste de concerten al van vorig jaar december naar september van dit jaar vanwege haar gezondheid. Maar ook dat komt nog te vroeg. Wat ze heeft en of er nieuwe concerten komen, dat zegt ze niet. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en slechts 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 9 van de 12 demonstranten die bij de herdenking op de Dam werden opgepakt zijn weer vrij. 3 anderen werden rond middernacht nog verhoord, maar die komen waarschijnlijk ook deze nacht weer op vrije voeten. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu 7 bevestigde gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rebellenleger ADF in de Democratische Republiek Congo pleegt oorlogsmisdrijven en schendt massaal mensenrechten, dat zegt Amnesty International. Er worden burgers vermoord, ontvoerd en gemarteld. Het Congolese leger voert al jaren oorlog tegen de ADF, die banden heeft met IS. En bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden eerder op de avond ook mensen neergestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij dodenherdenkingen door het hele land hebben burgemeesters gewaarschuwd voor oprukkend antisemitisme. Het is weer aan de orde van de dag, zei de burgemeester van Voorschoten. En ook de burgemeesters van Voorst, Oldenzaal, Uithoorn en Heumen zijn bezorgd. Twee ongelukken in korte tijd tussen een auto en een tram, meldt Omroep West. In Den Haag ging het mis in Kijkduin en even later was het ook raak in Delft. Het is niet bekend of er iemand bij de botsingen gewond is geraakt. Er is in ieder geval veel blikschade. Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn 14 mijnwerkers vastkomen te zitten. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Twee mijnwerkers konden nog ontsnappen. Volgens de Colombiaanse autoriteiten is de explosie waarschijnlijk ontstaan door het opbouw van gassen in de mijn. En in New York is het Met Gala bezig. Daar komen veel grote sterren op af die een extravagante mode-outfit willen laten zien op de rode loper. Onder andere Beyoncé, Nicole Kidman en Venus Williams zijn van de partij. Er is ook gedoe. Niet iedereen is blij dat Amazon-baas Jeff Bezos de sponsor is van het feest. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.